Ja, dat is gek, hè? Wij vinden dit beschaafde muziek. Maar in die tijd, toen Beethoven dus jong was, toen werd dit als zeer woeste muziek ervaren. Net als Hummel krijgt Beethoven ook een groeiend aantal fans. En natuurlijk krijgen we dan voetbaltaferelen. Veel mensen vinden het nou eenmaal heerlijk om tot een bepaald kamp te behoren. De Beethoven-fans haten het beschaafde en ingetogen spel van Hummel. En Hummels fans verafschuwen de woeste en emotionele erupties in Beethovens muziek. De komst van Beethoven haalt bij Hummel heel wat overhoop. Zelf zegt hij erover: het was een cruciaal moment voor mij toen Beethoven op het toneel verscheen. Had ik moeten proberen om navolger van zo'n genie te worden? Een tijd lang wist ik niet meer wie ik eigenlijk was, maar tenslotte besloot ik trouw te blijven aan mezelf en mijn geaardheid. Tot zover Hummel over zichzelf. Terwijl hun wederzijdse fans elkaar in de haren vliegen en het soms letterlijk tot handgemeen komt, worden Beethoven en Hummel zelf vrienden. Dat deze vriendschap niet zonder hobbels verloopt, zal niemand verbazen, gezien Beethovens opvliegend karakter. Deze eerste pianosonate die we net hoorden, schrijft Beethoven in 1795. Hummel schrijft relatief vrij weinig muziek in deze periode, omdat hij zo ongelooflijk druk is met lesgeven en nemen. En als hij al componeert, dan gaat dat ten koste van zijn nachtrust. Maar we kunnen wel wat van hem laten horen uit die tijd. Bijvoorbeeld een pianosonate waarvan maar twee delen bewaard zijn gebleven. Duidelijk een ode aan zijn leraar Haydn. We weten niet voor 100% zeker of die sonate van Hummel is, maar we kunnen het toch wel veilig aannemen. Hier komt het eerste deel, gespeeld door Constance Keane.

Ja, lekker licht en opwindend virtuoos dit deel uit de pianosonate in G van Hummel, gespeeld door Constance Kane. Ik zei al dat Hummel in zijn jeugd ook viool speelde. Hij was daar beslist minder virtuoos op dan op de piano. Er bestaat een anekdote dat hij als jongetje meespeelde in een serenade-ensemble op straat. Dat soort optredens in de zomer onder de open ramen waren rond 1800 aan de orde van de dag in Wenen. Dat niet iedereen daar zo blij mee was, blijkt uit de plens water die de arme Hummel al spelend over zich heen kreeg. Goed, tussen 1795 en 1799 begint Hummel aan een vioolconcert in G. Maar hij heeft het nooit afgemaakt. Straks vertel ik wel waarom. We gaan luisteren naar wat ik het mooiste deel vind, het korte lyrische adagio. Solist is Alexander Trostnyansky en hij wordt begeleid door het Russisch Filharmonisch Orkest onder leiding van de man die het vioolconcert in 1997 heeft voltooid, Gregory Rose.

langzaam deel uit Hummels Vioolconcert. Uit diezelfde periode, uit 1799 om precies te zijn, stamt een concert waar Hummel erg veel mensen blij mee heeft gemaakt. Omdat er in de klassieke periode maar zo bitter weinig voor mandoline is geschreven. Er reist in die tijd een soort Paganini van de mandoline door Europa, Bartolomeo Bortolazzi, die zoveel succes heeft dat het instrument een tijd lang erg populair is. En met hem in gedachten schrijft Hummel dit concert. Wij gaan luisteren naar het middendeel hieruit door Christian Harris en het Staatskamerorkest van Žilina. In Slowakije is dat, en dat is de geboortestreek van Hummel.

Ja, braaf. Het middendeel uit Hummels mandolinconcert, geschreven in 1799. Behalve mandolinspelers heeft Hummel in deze periode nog meer miskende instrumentalisten erg blij gemaakt. Het gaat om de assepoester onder de strijkinstrumenten, de altviool. Bespot en verguisd en vaak aangeduid als het vluchtinstrument voor violisten die het niet gehaald hebben. Hummel heeft geprobeerd daar wat aan te doen en de altviool in het zonnetje gezet. Wij draaien nu het langzame deel uit een trio in G voor maar liefst twee altviolen en cello. Dat stuk schrijft Hummel in 1801. Het wordt gespeeld door het Island Ensemble.

Nou, de alten hadden het eindelijk even voor het zeggen in dit trio in G van Hummel. Ik had nog beloofd om te proberen uit te leggen waarom Hummel zijn vioolconcert nooit heeft afgemaakt. Nou, hij heeft het dus razend druk met lesgeven om geld in het laadje te brengen. 10 uur per dag heeft hij leerlingen over de vloer. Beethoven is rond 1800 veel beter ingevoerd in het Weense wereldje en heeft zich verzekerd van een aantal vermogende sponsors. Hummel is daar minder handig in. Hij is dan ook 8 jaar jonger dan Beethoven en zijn reputatie als pianovirtuoos is nog groeiend. Hummels uiterlijk zal daarbij ook wel een rol hebben gespeeld. Zijn gezicht is geteisterd door de pokken en hij begint voor in de 20 al aardig vatsig te worden. Maar hij is goed bevriend met Haydn en die doet met zijn grote netwerk zijn uiterste best voor hem. Hij doet een goed woordje voor hem als er een baan als kapelmeester vrijkomt in Stuttgart. Dat lukt niet, maar Haydn is nog steeds in dienst van het vorstenhuis Esterhazy. Door zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid kan hij niet meer aan de bijbehorende verplichtingen voldoen. Hij heeft zoveel voor het vorstenhuis betekend dat hij wel gewoon doorbetaald krijgt. Begin 1800 zijn ze daar dus op zoek naar een vervanger. Het lukt Haydn om Hummel naar voren te schuiven en hij wordt inderdaad benoemd. Hummels allereerste wapenfeit is het componeren van een concert voor de Weense stertrompetist Anton Weidinger. Die heeft een nieuw soort trompet uitgevonden met 5 kleppen waarop je chromatisch kan spelen. Haydn had een paar jaar eerder ook al een concert voor hem geschreven, maar nu moet Weidinger optreden bij de Esterhazy's. Tijdens het eerste concert onder Hummels leiding. Dat gebeurt allemaal op nieuwjaarsdag 1804. In dit trompetconcert buit Hummel de nieuwe mogelijkheden van de trompet volop uit. Ver verwijderde toonsoorten vormen geen beletsel meer. Virtuose snelle loopjes ook niet en er kunnen voor het eerst behoorlijk klinkende trillers worden gespeeld. In het langzame deel horen we dat een trompet ook lyrisch kan klinken. Hummel bouwt een vette knipoog in naar Mozarts pianoconcert in C, KV 467. Laten we maar eerst even gaan luisteren naar een heel kort fragmentje daaruit. Sorry voor het wegdraaien.

Nou, even vasthouden deze grandioze passage van Mozart. Dan horen we hem straks licht gewijzigd, maar wel zeer herkenbaar terugkomen. Een bevriende trompetist heeft mij op het hart gedrukt om geen moderne opname van Hummels trompetconcert te draaien, maar een bijna historische van de legendarische Maurice André. Bron van inspiratie voor massa's trompetisten, waaronder Wynton Marsalis. Goed, maar nu dus dat prachtige langzame deel uit Hummels trompetconcert.

Langzame deel uit Hummels trompetconcert, Maurice André. Gek idee, maar wel typerend voor het lot van Hummels muziek. Als je bedenkt dat deze topper onder de trompetconcerten pas in 1958 boven water is gekomen. Want toen ontdekte een student het manuscript in het British Museum. Ik ben van plan om ook nog de virtuose finale van dit concert te draaien. Maar daarvoor maken we eerst een uitstapje naar operaland. Van de in Parijs werkende Italiaan Luigi Cherubini kennen we tegenwoordig, als het meezit, maar één opera, en dat is Medea. Maar tijdens Cherubini's leven was een andere opera van hem veel beroemder, Les Deux Journées. Die maakte zo'n indruk op Louis Spoor dat hij meteen na afloop besluit om componist te worden. Goethe vindt het gewoon de allerbeste opera. En Beethoven besluit na aanleiding hiervan om zelf een opera te schrijven. Het werd Fidelio, zijn enige. Les Deux Journées is zo populair dat iedereen op straat melodieën eruit loopt te zingen en te fluiten. En een van die thema's horen we nu eventjes. Het gaat om een mars.

Mars uit de opera Les Deux Journées van Cherubini. Hummel is, net als Beethoven, een fantastisch improvisator. En daarvoor gebruikt hij natuurlijk populaire wijsjes. Zoals deze tophit in Marstempo van Cherubini. Later schrijft hij op wat hij dan nog weet van zijn improvisatie. Deze variaties zijn, voor zover ik weet, nooit op cd gezet. Daarom moet ik me maar weer behelpen met een door Mikio Tao digitaal tot klinken gebrachte versie. Je kunt dat goed horen aan de onmenselijk snelle trillers die meer lijken op een mitrailleur. En het geluid van een kinderpianootje. Maar ja, het is beter dan niks.

Goed, een paar variaties over dat thema van Cherubini dus. En nou maar eens kijken of we het horen terugkomen in de finale van Hummels trompetconcert.

Maurice André speelde de vrolijke en hupse finale uit Hummels trompetconcert. En die muziek betekent het slot van deel 2 van Herkansing voor Hummel. Op 10 maart, ook om 7 uur, ga ik verder met mijn reis door het leven en het oeuvre van Johan Nepomuk Hummel. Samenstelling en presentatie waren van mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Marco Wensveen. Reacties zijn welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Dag, ik denk dat we nog tijd hebben voor een toegiftje. Een variatie van Hummel over een thema van Gluck.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet. Tja, u kent natuurlijk het verhaal dat Haydn de vader van het strijkkwartet zou zijn. Maar we weten ook van de eerste aflevering van deze serie dat hij niet de eerste componist was die kwartetten heeft geschreven. Hoewel het erom heeft gespannen. Wanneer we de voorbeelden van Scarlatti, Galuppi en Sammartini niet als ras-echte strijkkwartetten beschouwen, maar als inderdaad voorlopers van het genre. Maar ook dan is het maar de vraag of Haydn wel de eerste was. Hij kende de composities van Sammartini, maar ook die van Gassmann en Aspelmeier rond 1760 zijn geschreven. En bovendien was ook Luigi Boccherini al in 1761 als 18-jarig componistje met zijn eerste strijkkwartetten opus 2 voor de dag gekomen. Boccherini speelde als cellist al jong met vrienden in een ensemble van 4 strijkers. Bij de eerste druk van opus 2 werd dan ook een kenmerkende opdracht geplaatst: aan de liefhebbers en kenners van muziek. Dat waren immers de afnemers van strijkkwartetten. De gehele cyclus opus 2 geeft blijk van Boccherini's beheersing van de nieuwste technieken. Contrasterende thema's, intieme lyriek in de langzame delen en spannende ritmiek en ingehouden dramatiek en zelfs het effectieve gebruik van geleerde techniek zoals het contrapunt of de fuga. Zo begon Boccherini zijn kwartetoeuvre met zo'n 100 werken waarmee hij veel succes heeft geoogst, deels ook door ze zelf uit te voeren samen met de violisten Filippo Manfredi en Pietro Nardini en de altist Giuseppe Cambini. Stuk voor stuk ook zelf componisten van naam, componisten die vele strijkkwartetten hebben geschreven. Zij waren het ook, dit viertal, die opus 2 van Boccherini in 1765 in Milaan ten doop hebben gehouden. Maar al eerder hebben naar alle waarschijnlijkheid handschriftkopieën overal de ronde gedaan. Zo zou het kunnen dat Haydn Boccherini's kwartetten al eerder heeft gehoord dan hij zelf zijn eerste volwassen kwartetten heeft geschreven. We gaan nu eerst luisteren naar het kwartet in Bes, opus 2 nummer 2 van Boccherini, met de delen Allegro con tanto, Largo, Fuga, Conspirito. Het wordt uitgevoerd door het Sonare-kwartet.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin, Galatée, uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphem zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Kras met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Kras nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Kras nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritiem van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Danza Morbida, in 1917 in oorlogstijd aan boord van een torpedoboot gecomponeerd door de commandant Jean Crass en gespeeld door Alain Jacquon. In de eerste uitzending over Jean Crass las ik al een brief van hem voor waarin bleek hoe verschrikkelijk hij het vond om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Crass' brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze 3 meisjes. Ze zaten met z'n 3 aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. En zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters, in witte jurkjes, de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor six petites mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marineschepen maakte diepe indruk op hem. We moeten niet vergeten dat Frankrijk rond 1920 nog steeds een koloniale macht van betekenis was, met gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Azië. Denk maar aan Frans Indochina, dat bestond uit Cambodja, Laos en Vietnam. Ook in deeltjes van India had Frankrijk het voor het zeggen. Daarom reisde de marine over de hele wereld. Kras hield veel van poëzie en hij raakte in de ban van de lyrische en mystieke gedichten van Nobelprijswinnaar Tagore, schitterend vertaald door André Gide. Hij ontdekte opvallende parallellen tussen het christendom en het hindoeïsme. In 1920 zette hij zes gedichten van Tagore op muziek. We kunnen hierin horen dat zijn ontwikkeling als componist nog in volle gang was. Deze liederen zijn transparant georchestreerd en kort. Hij heeft minder noten nodig om te zeggen wat hij wil. We horen sopraan Ingrid Peruche en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Offrande lyrique van Jean Kras. Ik ben nog lang niet uitgekeken of liever uitgeluisterd naar deze fascinerende combinatie van marineman en componist. Daarom komen er nog twee uitzendingen met zijn muziek en dat gaat gebeuren in november. Samenstelling en presentatie van deze uitzending zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dames en heren, u luistert naar de Concertzender. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. U kunt het komende uur gaan luisteren naar een liedrecital door de Amerikaanse sopraan Dawn Upshaw. Zij wordt begeleid door Richard Good en zingt zo direct om te beginnen 5 liederen van Robert Schumann. En die zijn alle 5 op tekst van Goethe. En Goethe, die was weliswaar een universeel genie, maar toch niet bepaald een muziekkenner. Want zowel Schubert als Beethoven konden niet echt op zijn bewondering rekenen. Omgekeerd lag dat heel anders. Bijna iedere componist liet zich door Goethes verzen inspireren. En dat gold ook voor Schumann, van wie wordt gezegd dat hij de Faust onder zijn kussen had liggen. In 1850 koos Schumann 5 gedichten van Goethe uit voor zijn liederen. Het eerste is het eenvoudige Liebeslied. Sing het nicht in Trauertönen, heiß mich nicht reden en Mignon. En die komen allemaal uit Goethes roman Willem Meister. De gedichten uit deze complexe roman zijn door veel componisten op muziek gezet, ik zei het al. Vanavond dus Schumann. Tot slot van het eerste blok zingt Dawn Upshaw, begeleid door Richard Good, het Nachtlied.

Dat was de 11e sonate in C met N. Robert op het klaversymbool van de Saint-Georges. Deze componist kunnen we rekenen tot een van de pioniers van het strijkkwartet in de Franse muziek. In 1778 begon Joseph aan de tweede serie van 6 strijkkwartetten. En hieruit horen we zometeen 3 kwartetten. Het is muziek voor de Parijse salons. In het strijkkwartet in C neemt de componist ons mee naar de wereld van de opera. U hoort het Antares-kwartet.

Antares-kwartet speelde het strijkkwartet in C van Joseph de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het virtuose strijkkwartet in D.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

Dat was nog één keer het Antares-kwartet met het strijkkwartet in Bes Groot. Begin 1779 begon Joseph samen te werken met de Franse koningin Marie Antoinette. Waarschijnlijk is de sonate in Es Groot ook te horen geweest in de salon van de koningin. Wij luisteren nu naar deze sonate met Amélie Michel op een kopie van een traversofluit van Friedrich Gabriel Kirst. Daarnaast zit Sandrine Chatron achter een Erard-harp uit 1799.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso-fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard-harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Anne Robert op het klavercimbal. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klavercimbalsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Beste luisteraars, dit nieuwe jaar luiden we in met een wandeling volledig gewijd aan de alom bewonderde sopraan en componiste Pauline Viardot. Zij ontwikkelde zich muzikaal in het romantisch centrum. Haar eerste pianolessen genoten onder niemand minder dan Franz Liszt, haar eerste optreden met Clara Schumann, bevriend met en bewonderd door Gounod, Chopin en Saint-Saëns. Haar contacten met al deze sleutelfiguren uit de geschiedenis kwamen niet uit de lucht vallen. Viardot was dochter van de befaamde tenor Manuel Garcia en zus van de roemruchte mezzosoprano Maria Malibran. De introductie brengen we eerst drie werken van Maria ten gehore. Haar Le Retour de la Tyrolienne, La Voix qui dit je t'aime en La Bayadère. Daarna horen we Tchaïkovskis Alleen wie het eenzame hart kent. Een melodie die onuitwisbare indruk maakte op het Franse publiek door Viardot's interpretatie. Zo'n 34 jaar nadat haar zus op tragische wijze overleed. Zo dadelijk horen wij een interpretatie van Christiane Stortijn en Julius Drake.

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Johan Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van bouwer Victor Mustel uit 1913 de aquarellen opus 27 van Siegfried Karg Elert. En nu speelt hij nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van dezelfde componist.

Dat waren tenslotte de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van Siegfried Karg Elert. Johannes Matthias Michel zat achter het kunstharmonium, gebouwd door Victor Mustel in 1913. En daarmee besloten we deel 2 uit de programmareeks Klankkleur, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. Misschien is het leuk om even bij het harmonium te blijven. Dit instrument associëren wij nog altijd met protestantse kerkmuziek voor in de huiskamer. Maar zoals we al konden horen, is er ook heel andere muziek geschreven voor deze muzikale home trainer. Dvorak had een vriend die harmonium speelde. Deze man had in een recordtempo een aantal liedteksten voor hem vertaald. En als dank componeerde Dvorak een aantal heerlijk spontane bagatellen voor twee violen, cello en harmonium. U hoort de violisten Peter Popel en Roger Best, cellist David Smith en Virginia Black bespeeld met handen en voeten het harmonium.

een bagatelle van Dvorak was dat. Dit is de Concertzender. Voor 25 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de Concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom. www.concertzender.nl

Dit is de Concertzender met het programma Onbekend is onbemind. Met aandacht voor François-Joseph Naderman. Die leefde van 1781 tot 1835. Jean-Henri Naderman en zijn zoon François zijn de grote namen uit de geschiedenis van de harp. Vader Jean begon met een harpenfabriek in de 18e eeuw en zijn zoon ging daarmee verder. Maar François was een grote virtuoos op de harp en een pedagoog aan het Parijse conservatorium. Een belangrijk boek heeft Naderman geschreven, École ou méthode raisonnée pour la harpe adaptée le conservatoire, in 1832. Daarin staan 7 harpsonates. Dit zijn werken voor een harp met 1 pedaal. Ook deze werken behoren nu nog steeds tot het repertoire van de harp. Dat wij toch deze werken in deze serie hebben opgenomen heeft te maken met een authentieke uitvoering van deze werken. Harpiste Masumi Nakasawa speelt deze sonates op een François Naderman harp uit 1815 en bij de opname heeft zij ook het eerder genoemde boek gebruikt. Daarvoor heeft zij een uitgave gebruikt die in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht ligt. Deze sonates zijn werken waarin alles uit de harp met 1 pedaal wordt gehaald en gaat terug naar de stijl van de 18e eeuw. Harpiste Masumi Nakasawa zit achter een Naderman-harp met 1 pedaal uit 1815. Zij begint met de eerste harpsonate in S, daarna de tweede harpsonate in C klein en vervolgens de derde harpsonate in Bes groot.

U hoorde harpiste Masumi Nakasawa achter een Naderman-harp met drie harpsonates van Naderman. We vervolgen met vier harpsonates van dezelfde componist, namelijk de vierde harpsonate in G-klein, de vijfde in F-groot, de zesde in D-klein en tenslotte de zevende harpsonate in C-groot.

En dit was de zevende en laatste harpsonate in C groot van François-Joseph Naderman. Ook dit keer met harpiste Masumi Nakasawa op een harp met één pedaal van François Naderman uit 1815. Mooie oefeningen voor deze harp vinden we in de Suite d'études. Daaruit horen we nu Etude Fantastique in F groot, weer met Masumi op de Naderman harp.

Dit was tot besluit de Étude fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. U hoorde de harpiste Masumi Nakasaba op een François Naderman harp uit 1815 met één pedaal. De samenstelling van dit programma was in handen van Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag staan we voor de tweede keer stil bij het requiem van François-Joseph Gossec en wel het tweede gedeelte. Gossec werd in 1734 geboren en overleed in 1829. We luisteren naar de eerste opname van dit werk uit 1975 met Lia Rotvier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzosopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas, Anne Froidebisse, orgel. U hoort ook de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. En natuurlijk het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Jacques Houtman. We beginnen met het Confutatis.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebisse, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag luisteraars, u kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Weinhaug. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwieheiten in Baden-Württemberg. Een grote en rijke abdij waarin de kloosterkerk nog steeds een verplicht binnen is voor elke liefhebber van de barokarchitectuur. De mis is al net zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sans Souci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie moeten laten horen. Luister naar de grote messen in C groot van Ernst Weinhaug.

U hoorde de Große Messe in Zee Groot van Ernest Weinrauch. De uitvoerende vindt u op onze site. Het werk kan in elke gewone eredienst worden uitgevoerd, maar met zijn blijde muziek en grote proporties doet het meteen aan Pasen denken. Sans Souci is een programma van Wouter Steenbeek. We hebben nog een beetje tijd over en daarin hoort u een Salve Regina van dezelfde componist.

U luistert naar de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schenken aan werken voor piano vierhandig. In dit programma muziek van Julius Röntgen en Johann Willem Wilms. Wilms werd in Duitsland geboren in 1772 en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland en bleef hier. Hij vestigde zich in Amsterdam en maakte naam als klaviervirtuoos, pedagoog en componist. Luistert u nu naar zijn sonate in C grote terts, opus 31 uit 1813. Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar bespelen twee Tomkinson fortepiano's uit 1815.

Dat was het pianokwartet in C klein opus 15 van Gabriel Fauré in een uitvoering door het Ames Pianokwartet, bestaande uit William David piano, Marlon Darlington viool, Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Luistert u nu naar de vioolsonate van Gabriel Fauré, om precies te zijn de vioolsonate nummer 1 in A groot opus 13. U hoort Krizia Ozostowits viool en Susan Thomes piano. Er zijn 4 delen: Allegro molto, Andante, Allegro vivo en Allegro quasi presto.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A-groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 in de serie Lastige Leerling over wat Haydn en Beethoven voor elkaar hebben betekend. In de vorige uitzending vertelde ik dat Beethoven als 16-jarige altviolist meespeelde tijdens de première in Bonn van Haydns religieuze tophit Die Sieben Letzten Worte. Aanleiding voor mij om aandacht te besteden aan die unieke compositie. Waarom uniek? Nou, het was Haydn wonderwel gelukt om een stuk te schrijven dat, behalve de finale, uitsluitend bestaat uit langzame gedragen delen. En het geheel toch boeiend te houden. Een prestatie die in heel Europa dan ook op waarde werd geschat en Haydn geen windeieren heeft gelegd. De oorspronkelijke versie was voor orkest, maar al heel snel arrangeerde Haydn het stuk ook voor strijkkwartet. En ook in die versie komt de droevige en plechtige boodschap van de laatste woorden van Jezus aan het kruis op enorm veel luisteraars overtuigend over. Naast een begenadigd componist was Haydn ook een gewiekst zakenman. En hij ging uit van het principe dat je de populariteit van een werk maximaal moet benutten. Daarom gaf hij zijn goedkeuring toen iemand, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, er een pianobewerking van maakte. Ook van dat arrangement lieten we vorige keer een stukje horen. En wat bleek? Haydn's partituur is zo sterk dat hij bij wijze van spreken elke bewerking overleeft. Maar blijkbaar zat er nog steeds sap in Haydn's pennevrucht, want een kleine 10 jaar later bewerkte hij Die Sieben Letzten Worte nog een keer. De aanleiding daartoe vond plaats in 1795. Haydn was op thuisreis na zijn tweede fenomenale succestournee naar Engeland. Hij bracht de nacht door in Passau aan de Donau in Beieren. De dag daarop woonde hij een muziekuitvoering bij in de plaatselijke kathedraal. Het hoofd van de afdeling muziek van die kerk, ene Joseph Friebert, was met Die Sieben Letzten Worte aan de slag gegaan. Hij had Haydn's muziek van stichtelijke woorden voorzien en er een oratorium van gemaakt. Na afloop prees Haydn Friebert de hemel in, maar diep in zijn hart dacht hij, dat kan ik beter. En toen hij terug was in Wenen, begon hij aan dit project. Als tekstschrijver schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzte Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie, want ja, de hoofdmelodieën bracht hij nu meestal onder bij het koor en de vocale solisten. Dat kunnen we uitgebreid horen in het volgende gedeelte.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabrieli, die veel muziek schreef voor de Venetiaanse San Marco-kerk. Buitengewoon effectief om de luisteraar na de pauze weer even in een plechtige stemming te brengen. Luister maar.

Dat was de door Haydn toegevoegde plechtige inleiding tot het vijfde deel van Die Sieben Letzten Worte. Als laatste fragment uit deze oratoriumversie wil ik het slotdeel laten horen, de aardbeving.

De aardbeving uit de oratoriumversie van Haydn's Siebenletzte Worte. De première van deze versie vond plaats in Wenen in 1796. Het stuk werd meteen veel populairder dan de orkestversie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vooral in Duitsland en Oostenrijk is het uitvoeren ervan hier en daar een jaarlijkse traditie. Goed. We gaan terug naar 1787, naar de première in Bonn, waarbij de 16-jarige Beethoven altviool speelde. En we gaan eens op zoek naar wat deze puber in muzikaal opzicht toen al had gepresteerd. Hij kwam uit een muzikaal nest. Zijn vader was hofmuzikus, hij zong en gaf wat klavierles. Thuis stonden er een klaversymbool en een klavichord en die oefende al heel vroeg een enorme aantrekkingskracht uit op de peuter Ludwig. Hij was nog zo klein dat hij in het begin op een krukje moest gaan staan om bij de toetsen te kunnen. Zijn eerste lessen kreeg hij van zijn vader, op zijn zachtst gezegd geen groot pedagoog. Hij had ook nogal losse handen. En al helemaal als hij midden in de nacht straalbezopen uit de kroeg kwam, dan maakte hij geregeld zijn zoontje wakker en dwong hem om tot de ochtend door te studeren. Er staat een mooi plaatje van deze scène op onze site. Een plaatje dat je vroeger cadeau kreeg bij de bouillonblokjes van het merk Liebig. Als Ludwig zich verzette, en hij was toen al een lastige leerling, dan kreeg hij vaak geen eten of werd hij opgesloten in de kelder. Ja, als we alle verhalen moeten geloven, heeft de kleine Ludwig heel wat afgehuild. Maar aan de andere kant beleefde hij ook veel plezier aan het spelen en de met drank overgoten muzikale avonden die zijn vader organiseerde. Op den duur deed hij zelf ook fanatiek mee en kreeg naast van zijn vader ook nog muziekles van een aantal van diens collega's. Zo wist hij dus al voor zijn tiende de weg op het klaversymbool, het orgel, de viool, de altviool en de hoorn. Hij had ook al duidelijke neigingen tot improviseren en componeren, maar die werden door vader Beethoven hardhandig de kop ingedrukt. Toen hij 7 was, op de poster stond 6, organiseerde zijn vader een concert met zijn begaafde zoontje als middelpunt. Dat concert was blijkbaar zo succesvol dat het kort daarna werd herhaald in Keulen. Ludwig begon ook geregeld op te treden bij mensen thuis. Vader Beethoven was zo verstandig om op een bepaald moment toe te geven dat hij zijn zoon eigenlijk niet verder kon helpen. Daarom ging hij op zoek naar een muzikale mentor voor Ludwig. Hij kwam uiteindelijk terecht bij Christian Gottlob Neefe, een man die een tijd in Leipzig had gewoond en daar doordrongen was van het belang van de muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Die laatste werd trouwens destijds beschouwd als de grote Bach. De grillige en vaak dwarse muziek van Carl Philipp Emanuel Bach heeft ongetwijfeld veel invloed op Beethoven gehad. En lange tijd bestond Ludwig's studiemateriaal voornamelijk uit de vele preludes en fuga's uit das wohltemperierte klavier van de oude Bach. Ludwig's leraar Neefe was een druk bezet muzikus. Hij was onder meer hoforganist van de keurvorst. Maar zijn agenda stond zo vol dat hij zijn orgelklussen geregeld moest delegeren aan leerlingen. Dat waren buitenkansjes voor Beethoven. Hij speelde blijkbaar zo goed dat hij 11 jaar oud werd benoemd tot hoforganist. Rond die tijd schreef hij ook zijn enige orgelstuk, een korte fuga.

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbel tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor en het orkest eindeloos wachten toen hij ineens de geest kreeg en een lange inleiding improviseerde voorafgaand aan het credo. Hoe die gespeeld moet hebben kunnen we goed horen in een stel variaties op een mars van ene Dressler. Die variaties schreef hij op zijn 11e en het werd de eerste compositie van hem die werd uitgegeven. Zijn leraar Neven had daarvoor gezorgd en hij schreef in een anoniem artikel, waarin hij vooral zichzelf promootte, dat Beethoven wel eens een tweede Mozart zou kunnen worden. Maar nu die variaties van de 11-jarige Beethoven op een onbenullig themaatje. Waarschijnlijk heeft Beethovens leraar Neven expres zo'n stom themaatje opgegeven, een extra uitdaging voor Beethoven om te zien of hij hier nog iets van kon maken. In sommige variaties kunnen we horen hoe waanzinnig virtuoos hij toen al was en dat hij dat niet onder stoelen of banken stak.

de Dressler-variaties van de, nou ja, 11-jarige Beethoven. Ja, dat variëren op een onbenullig themaatje heeft Beethoven in zijn latere carrière nog vele malen herhaald, met als culminatie zijn meesterlijke Diabelli-variaties. Ik heb de hand kunnen leggen op nog twee prille composities uit Beethovens tienerjaren. Het dateren daarvan is verre van simpel, omdat de bronnen elkaar soms tegenspreken. We horen eerst een rondo in C, Werken ohne Opus Zahl 48, waarschijnlijk gecomponeerd op zijn 12e, en meteen daarna nog een rondo in A, WOO 49, uit zijn 12e of zijn 13e levensjaar.

twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisden per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug. Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbel, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde koorfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen, gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Koorfürstensonate nummer 3 in D groot, WOO 47, nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebmann Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos en later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812. Hij studeert bij de componist Joseph A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.

De mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta voerden 6 Italiaanse liederen uit van Giacomo Meyerbeer. Meyerbeer leefde van 1791 tot 1864. Hij focuste zich al vanaf het begin van zijn carrière op het genre opera en het Duitse Singspiel. En hij boekte weinig succes daarmee. En trok, met al zijn geld, zoals ik u net al vertelde, kwam hij uit een hele rijke familie. En hij trok naar Italië om daar alles over opera te leren. Meyerbeer was op dat moment een van de rijkste Europeanen en kon in Italië genieten zonder financiële zorgen. Tijdens de 8 jaar dat hij in Italië verbleef, veranderde hij zijn voornaam.

U luistert naar liederen van Maya Beer, Giacomo Maya Beer. En het is de mezzosopraan Ning Liang die ze uitvoert, samen met pianist Ilmo Ranta. Naar het schijnt was Wagner erg jaloers op het fortuin van Maya Beer, dat alsmaar groeide door zijn succesvolle opera's. En hij was ook jaloers op de goede baantjes die Maya Beer had. Als reactie hierop publiceerde hij onder een schuilnaam in 1850 een essay, Jodendom in muziek. Dit essay is een aanval tegen het Jodendom, Joodse muziek en de componisten Meyer Beer en Felix Mendelssohn. Wagner begreep niet dat de muziek van deze componisten populair was bij het publiek. En in 1869, na de dood van Meyer Beer, werd het essay opnieuw uitgegeven. En in deze herziene versie was alle kritiek nog duidelijker op Meyer Beer gericht dan op Joden in het algemeen. Wagner had in de tussentijd een grote reputatie binnen de muziekwereld verworven en had met zijn essay een groot bereik. Het essay zou later het begin zijn van de groei van het Duitse antisemitisme. En Meyer Beer is daar de dupe van geworden. Luistert u nu naar weer een aantal liederen en nu de Franse liederen. U kunt luisteren naar La Fille de l'air, Chant de Mai, La Folle de Saint-Joseph, La Marguerite du Poète, een Italiaans lied Scirocco en dan nog A Jeune Mère.

À une jeune mère, een lied van Giacomo Meyerbeer, gezongen door Ning Liang met zijn sopraan, met aan de piano Ilmo Ranta. Ik vertelde u net over Wagner en eigenlijk de aversie tegen Meyerbeer. In Duitsland werd de muziek van Meyerbeer vanaf 1933 verboden door de nazi's. En pas na de oorlog werd Meyerbeer herontdekt. En nu worden vooral zijn opera's weer veelvuldig opgevoerd. Nou, net als trouwens de opera's van Wagner. Dan nu een Duits lied, Meeresstille. Het is wederom Ning Liang met zijn sopraan en Ilmo Ranta.

Meeresstille van Marie Beer. Dan nu een lied in Frans. La Lavandière schreef dat in 1955. La Lavandière en nogmaals dus Ning Liang.

La Lavandière. En zo heeft u van de 60 liederen die Giacomo Meyerbeer schreef er 17 gehoord voor één zangstem. En dat was de Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang. En ze deed dat samen met de pianist Ilmo Ranta. Dit programma, Onbekend is Onbemind, werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog een heel klein beetje tijd. En dan laat ik een klein stukje horen van Le Revenant du Vieux Château de Bade.

0: Welkom bij de concertzender met het programma Matchpoint, dat op zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur wordt uitgezonden. Mijn naam is Louis Teurig en tegenover mij zit concertpianist Jeffrey Match. De eerste aflevering hebben we besteed aan de Russische componist en ook pianist Mettner. En toen hebben we uitgebreid gesproken over het pianoconcert nummer 2 in C-mineur, opus 50. Deze aflevering gaan we veel aandacht besteden aan Rachmaninov en met name het vierde concert, opus 40. Waarom die combinatie, dat we eerst Mettner en nu ineens Rachmaninov?
1: Nou, de combinatie Mettner-Rachmaninov is heel expres gekozen. De reden is, op een gegeven moment, Rachmaninov had een heel diepe, hij zakte heel diep in met zijn componeren. Hij wist niet echt hoe hij een revisie moest maken van een bepaalde concerto. Dat was de vierde concerto.
0: Ja, ja.
1: Hij moest een revisie maken. Hij vond dit concerto te lang. Hij had het al drie keer zelfs gereviseerd. En hij is niet de enige, want andere componisten hebben ook heel vaak revisies gemaakt van stukken. Mahler bijvoorbeeld, Bruckner en Chopin zelfs. Dus er zijn heel vaak gebeurd. Maar bij Rachmaninov, het was niet alleen een revisie. Hij wist niet hoe hij verder moest. Het was echt een groot probleem voor hem. En dus hij had, een van zijn beste vrienden was Mettner. En dat is heel lang zo. En hij vroeg Mettner, wat moet ik doen? Want dit concerto is volgens mij te lang. Waarop Mettner zei, nou, ik vind jouw concerto helemaal niet te lang. Een concerto is net zo lang als het moet zijn. En niet alleen, dat vond ik een leuk antwoord trouwens.
0: Ja.
1: Maar verder, dan ging hij advies geven aan Rachmaninov. Hij zei, ik vind dat je eigenlijk, ik heb je partituur voor me staan. En ik vind het precies de goede lengte.
0: Ja.
1: Dus de tijd later, Rachmaninov schrijft terug naar Mettner. En hij zei, nou, je hebt mij geholpen. Dus ik ben nu weer aan het componeren. Dus ik ga nu verder. En dus uiteindelijk is de derde revisie van de vierde concerto daaruit gekomen.
0: Hoe moet ik dat zien, zo'n revisie? Is dat iemand die gewoon achter zijn piano zit? Of gaat hij dat met een orkest doen? Of hoe werkt dat in de praktijk?
1: Hij heeft natuurlijk de partituur voor zich.
0: Ja.
1: En er was in de heel eerste manuscript van de vierde concerto was het veel langer. Het was een wat langere stuk eigenlijk. Maar ook niet alleen lang, maar ook veel ingewikkelder uiteindelijk ook. Men zei dat het was een soort derde concerto van Rachmaninov. Maar dan de vierde natuurlijk wel. Maar het lijkt alsof het de derde concerto was. Zo moeilijk en zo ingewikkeld allemaal.
0: Ja.
1: Maar dus hij heeft die eerste origineel uitgevoerd. En het was een volstrekte flop. Het ging helemaal niet goed. Het was echt zelfs een ramp. De critici waren helemaal over eens dat het helemaal geen goed concerto was. En heel jammer, want Rachmaninov was een grote naam al.
0: Ja.
1: Maar dit was het helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus je kunt je voorstellen, Rachmaninov helemaal totaal overstuur.
0: Ja.
1: Dus zo is het gegaan. Dus daardoor is eigenlijk deze revisie als derde gekomen van deze concerto.
0: Ja. Nou, we gaan nu naar vier thema's luisteren, heb ik begrepen. Hè? En die heb jij zelf voorgespeeld op je piano. En nou, ik zou zeggen, vertel daarover.
1: Nou, er zijn de eerste deel speel ik één thema. Dat is heel duidelijk eigenlijk. Dat is een prachtige, typische Rachmaninov klank. Je hoort heel duidelijk die akkoorden waar de piano mee begint. Dat is een heel hoorbaar Rachmaninov-stijl eigenlijk. Daarna komt een tweede thema, maar dat ga ik je niet spelen. Want dat wil ik de luisteraar vragen om dat te raden.
0: Ja.
1: En dat komt, ik kan het u even verklappen, dat komt tijdens de eerste cadenza voor piano. Dus het is vrij duidelijk hoorbaar. Ik denk dat niet te missen is en is heel duidelijk herkenbaar. Daarna komt de langzame deel. En dat is een prachtige thema. Het begint met een ongelooflijk mooie reeks van akkoorden. Prachtig in de orkest in het begin. En dan de piano heeft een prachtige melodie. Dat is de spreek vanzelf. Dat hoorde u ook strakjes nog in die zelfgespeelde gedeelte. En de laatste deel, dat is een ingewikkelde deel. Dat is een heel moeilijk stuk eigenlijk. Het was een van de delen die Rachmaninov de meeste problemen heeft gebaard. Juist deze deel heb ik twee thema's uitgekozen. En dat is eigenlijk, denk ik, ook herkenbaar. Dus eerst is een heel hoog thema en de andere is een soort, bijna een soort trumpet thema.
0: Ja.
1: Dus dat is hoorbaar. Zullen we eventjes luisteren naar deze eerste thema?

is, daar was de eerste team eigenlijk van de tweede deel. Prachtig, die akkoorden daar, ook met een prachtige melodie. En nu krijgen we de derde deel, de eerste thema.

0: Heel kort, maar wel herkenbaar, denk ik. Dat wordt enorm uitgebouwd. Dat horen we straks ook nog, Mau. En daar komt daarna de tweede thema in de derde duo. Heel kort, maar dat is eigenlijk de tweede thema van de derde duo. Dus nu, dat zijn de thema's eigenlijk. Waar moet je verluisteren? Dat is eigenlijk heel belangrijk, want Rachmaninoff had het altijd over een punt. Een bepaalde punt, een climaxpunt. Er was altijd iets wat heel duidelijk herkenbaar moest zijn. En dat hoort u, wel in deze uitvoeringen, dat hoort u heel duidelijk. Als u goed luistert, de eerste deel bijvoorbeeld, op de 6 minuten punt, dan hoort u ongelooflijk duidelijk wat Rachmaninoff daarbij bedoelt. Het is heel herkenbaar. Een enorme climax wordt opgebouwd. Nogmaals, een climax hoeft niet zozeer sterk te zijn, maar het is de wijze waarop het ritmisch wordt gebouwd. Het is ongelooflijk mooi hoe hij dat doet. De tweede deel heeft ook zoiets. Op de 5e minuut, precies op de 5e minuut, als u daar op die punt luistert, dan hoort u ook hetzelfde moment waardoor duidelijk tot een climax is gekomen. Dan bij het derde deel, het zou natuurlijk vanzelfsprekend zijn dat wat dichter bij het einde van het stuk zou zijn. En dat klopt ook nog, want vanaf de 7e minuut tot de 8 minuten 40 is het precies, dacht ik. Dan heb je een heel uitgebreide, lange climax. Dus dat zijn de punten. Dus dan...
1: Nou, ik hoop dat de luisteraars genoeg input hebben gekregen om naar het 4e concert, pianoconcert van Rachmaninoff te luisteren, opus 14. En ik zou zeggen, let op die punten. En het eerste punt is al na 6 minuten, geloof ik, hè?
0: Ja,
1: oké.
0: Okay.

Het andante van het celloconcert van Eugen d'Albert, gespeeld door Alban Gerhardt op cello en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Carlos Kalmar. De muziek van d'Albert staat tegenwoordig niet vaak meer op de lessenaars. Maar in zijn eigen tijd werd hij beschouwd als een groot componist. Hij was bevriend met Brahms en met Richard Strauss en Gustav Mahler waardeerde zijn werk. D'Albert was ook heel goed in het promoten van zijn composities. Zo schrijft Alma Mahler in 1906 in haar dagboek over een bezoek van d'Albert en zijn zoveelste vrouw, zoals ze het noemde, in Wenen. Ze kwamen vragen of Mahler een nieuwe opera van d'Albert wilde uitvoeren. Hetgeen volgens Alma ook gebeurd is. Mahler zelf was er niet, maar Alma kreeg een voorproefje van die opera en ze schrijft: d'Albert wist op een verrukkelijke manier zijn werkje te zingen en te spelen. Een van de populairste werken van d'Albert is de opera Tiefland. Het is een van de weinige stukken die nog af en toe van hem worden uitgevoerd. U hoort een deel van de inleiding van de opera, waarin we kennis maken met de herder Pedro, die erop vertrouwt dat hij ooit nog eens een leuke vrouw zal vinden. Hij wordt uitgelachen door zijn collega Nando, want op de eenzame berghellingen van de Pyreneeën, waar het verhaal zich afspeelt, is geen vrouw te vinden. Daarna hoort u Marta die over haar ellendige jeugd vertelt. Zij is door de gewetenloze landheer Sebastiano aan de naïeve Pedro gekoppeld, maar alleen zodat hij gemakkelijk misbruik van haar kan maken.

U hoorde fragmenten uit de opera Tiefland van de componist van de maand Eugen d'Albert, uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Paul Schmitz, met onder meer tenor Heinz Hoppe als Pedro, sopraan Hannelore Koerse als Marta en basbariton Ernst Gutstein als Sebastiano. In dit werk is goed te horen dat Eugen d'Albert een bewonderaar was van Richard Wagner. Behalve operacomponist en pianist was d'Albert ook een beetje een muzikoloog. Hij verdiepte zich met name in de klavierwerken van Beethoven en Bach. Hij voerde ze vaak uit en had daarmee veel succes. Maar hij maakte ook transcripties van die werken. Een van zijn bewerkingen van een prelude van Bach gaan we hier horen, een prelude en een fuga.

Ik sluit dit uur van Eugen Delbert af met de ouverture uit zijn eedakter, Die Abreise uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugen Delbert zelf wachtte dit soort listen niet af. Als hij het huwelijk niet meer leuk vond, trouwde hij gewoon weer met een ander. In zijn dagboek, dat hij altijd open liet liggen, schreef hij op wat hem bezighield. Zo konden zijn echtgenotes het einde van hun huwelijk aanzien komen. Maar over die opreizen schreef hij: geen enkel ander werk heb ik zo gemakkelijk en zo snel gecomponeerd. U hoort de muziek al op de achtergrond, uitgevoerd door het MDR Leipzig Radio Symfonieorkest onder leiding van Joen Merkel. Rest mij nog u hartelijk te danken voor het luisteren naar deze componist van de maand. In de loop van de weken zult u meer muziek van Eugen Delbert horen op de concertzender. Floor van Domburg deed voor deze uitzending de techniek, presentatie en samenstelling Agnes van der Horst.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corry Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corry en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

Harpiste Masami Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp in de derde en ook laatste sonate uit het tweede boek van Sofia Koridusek. In de periode 1799-1800 ging de muziekuitgeverij Koridusek failliet. Haar man, Jan Ladislav Dusek, vluchtte om uit de handen te blijven van de justitie. Jan en Sofia hebben elkaar nooit meer gezien, maar ze hebben wel brieven aan elkaar geschreven. Van Sofia Koridusek nu nog een mooie versie van Home Sweet Home.

En dat was Tot Besluit van Sofia Justina Corry-Dusek, Home Sweet Home. Harpiste Masumi Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur, nog muziek van Jan Ladislav Dusek, een deel uit het eerste harpconcert met weer Masumi Nakasawa.

Dit is de Concertzender met een uur muziek van de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. En het is al het tweede deel over hem en vanavond dus ook de tweede symfonie in Cis, opus 11, waar u naar gaat luisteren en ook naar zijn Sinfonietta opus 10.

Eerst die tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miakovsky. Hij heeft het geschreven, of hij heeft hem geschreven toen hij nog op het conservatorium van Sint-Petersburg zat. En dit werk uit 1911 is zeer pessimistisch. Nikolaj is in deze symfonie in de wereld van de Russische romantiek. Aan de ene kant komt de natuur om de hoek kijken en aan de andere kant gaat dit werk over strijd en dood. Muzikaal gezien zweeft de componist tussen Tchaikovsky en Rachmaninoff. En dit alles kunt u nu zelf gaan horen, want het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, gaat Miakovsky's tweede symfonie in Cis voor u uitvoeren.

In dit komende uur gaan we bij de concertzender zwerven door de klassieke periode met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Allereerst zijn kantate Davide Penitente, KV 469. Met de sopranen Gertrud Landweer Herman en Susanne Johns en de tenor Herman Fischer. Verder hoort u koronorkest van Collegium Musicum Tübingen onder leiding van Wilfried Fischer. De kantate Davide Penitente van Mozart.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: In ons programma Componist van de Maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton en verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de Maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Jozef Labor past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blindeninstituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Jozef Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het derde deel horen we duidelijk dat Labor zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Labor laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendel. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Jozef Labor.

Dat waren delen 3 en 4 uit de vioolsonate opus 5 in 1891, geschreven door Joseph Labor. 4 jaar later componeerde Labor een werk voor een virtuoos op de hoorn. Die heette Louis Savard en trad vaak op in Oostenrijk, Duitsland en Rusland. Eigenlijk heette die Miroslav Viverka en hij werd geboren in de Tsjechische stad Olomouc, waar Mahler ook lang heeft gewerkt. Voor hem schreef Labor Thema en Variaties, opus 10. Samen verzorgde Labor en Savard ook de première in de kleine zaal van de Weense Muziekverein. Op 21 februari 1896 was dat. Thema en Variaties, opus 10 van Joseph Labor dus nu, door Primelsel Vojta Hoorn en Oliver Trindel Piano.

Thema en variaties, opus 10 van Joseph Laber, door Psemmissel Wojta Hoorn en Oliver Trindel piano. Dit stuk schreef Laber dus voor de hoornvirtuoos Louis Savard. Toen ik met de nodige moeite wat biografische gegevens had gevonden over deze hoornist, maakte mijn hart een klein sprongetje. Ik heb me in het verleden best intensief bezig gehouden met Alexander Scriabin. En nu bleek dat hij ook een stuk voor deze hoornvirtuoos heeft gecomponeerd. Ik zei al dat hij ook in Rusland had gespeeld. En in Odessa had hij een ontmoeting met de jonge Scriabin. En die was zo onder de indruk van zijn spel dat hij zijn gewoonte om uitsluitend voor piano te componeren onderbrak en een korte romance schreef voor horen en piano. Hoor je die, dan zie je het publiek in de wintertuin vol palmen met een scheef hoofd zuchten over zoveel zoetgevoistheid. Die romance laten we natuurlijk ook even horen. Uitgevoerd door de wereldberoemde hornist Herman Bouwman en pianist

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrashinova viool en Cédric Dibergin piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré en in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken en de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrashimova en pianist Cédric Dibergin in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoort de eerste vioolsonate in één deel, opus postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Daranyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Cigane, eigenlijk een meesterwerk. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

0: We hoorden de Tsiganen van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Dibergin. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De Concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messe en Pastorale pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro Repubblica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerende zijn Laila Bersiani sopraan, Emma Peticola sopraan, Stella Salvati alt, Carlo Putelli tenor, Carlo Lepore bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. Dit alles onder leiding van Edoardo Brizio.

Tillet speelt nu de Napoleonische Mars uit het Tweede Keizerrijk, Entrée des Français dans Sébastopol. Dit is een compositie van de onbekende componist François Coquetaire in de versie van Désiré Dondaine.

Tot besluit van deze uitzending hoorde u Entrée des Français dans Sébastopol van François Coquetaire met la musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Cassandra van Acht stelde dit programma samen voor de concertzender.

Aflevering luistert u nu naar van Johann Sebastian Bach, ten eerste het orgelconcert naar BWV 35 en 156. En aansluitend een paasoratorium BWV 249. U hoort Ilse Erens sopraan, Michael Chance altus, Marcus Schaefer tenor, David Wilson Johnson bas, Pieter Jan Belder orgel, Capella Amsterdam en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. De cd van dit geheel is Glossa 921115.

Dit is de Concertzender met het programma Passie Muziek. Tot Pasen in deze reeks, de titel zegt het al, Passionen en andere passiemuziek. In deze aflevering